Dennis aka Omosori Bwege Susu kutoka Nakuru City Slums Club anasema yuko ndani. Anasema hizo titatu kakazema bado lazima utuambie. Sisi tumegesi, wewe tuambie kabisa.